0: Ze woonden in de Rubel, met tuin op de tuinboot, ze zit gewoon. Ze mooi het jong. INX, yes, heet ze jong. Nu het Sensation komt dit jong. Daarna komt er Reiner Heuge mooi jong. Verdammt, nog mooi, es gibt dich.
1: So, da. Ihr hört immer noch Roger Plau und schöne Grüße an alle Roger-Hörer. Und jetzt geht langsam die Sendung zu ändern.